0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dit was Elvis Blue, môre kan maar kom. En dan het voordat het ons gehad vir Danny Kay aan Frozen. Is nou so 11 minuten na 5. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel om in Alfani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Hoop jy geniet jou kopie koffie vanmôre. En dan jy nou net wakker geword het, sit sommer lang die ketel aan, want ek het lekker muziek om jou wakker te hou, wakker te maak vanmôre. TV Partis, niks redder om te rapporteer op hierdie oomblik nie. Alles loop lekker glad. Ek gaan vir jou boog te hou, nie na enige probleme is. Hou die pad veilig so. Kom ons kyk bietjie na die weer vir vandag. Sommer so vir die res van die week. Ons kyk waar ons kan uitsien. Nog so, ek dink so dagje of twee nog vakantie vir van die skole. Ons sien uit na vandag na pragtige dag. En natuurlik, as het somer is, moet ons ook onthou, die wind waai ook lekker, nie? En die hier aan Gordons Bay bly, jou het vir ons ontrent weggewaai gestrand. Ons begin hier in die strand Helderberg aan Gordons Bay. Somers het wees op die oomblik so 16 graden, maar het gaan eindelijk vandag een prachtige sonskyndag wees. Clear skies, no cloudy conditions expected. Wind wat gaan waai van om en by so 13 km per uur, wat ons net gaan koel hou, want dit gaan vandag baie warm word. Temperature een maximum van 27 graden en een minimum van 16 wat ons kan verwag hier in die strand. Dan wat morgen betref, ook eindelijk baie lekker dag wat ons kan verwag. Temperature bykie laar, maar daar is een bykie bewolkte weer wat deerkom. Maar een matige 23 graden, minimum van 12 wat ons kan verwag vir morgen. Dan het ons dinsdag so bykie van een moeilike kans vir reen, so klein bykie kans in die reen, ek dink gaan soekies in die loop van die ochend wees, as ons een bewolkte dag kan verwag vir die strand Helderberg area. Temperature gaan daal tot en met 18 grade en een minimum van 10. En dan gaan het opklaar teen woensdag en ons het koelerige weer of ek sê matige weer tot en met vrijdag, as die temperature gaan constant bly tussen 20 en 21 grade rechtdeer tot en met vrijdag. Saterdag en sondag sien ons weer uit na lekker warm somersdag as die temperature gaan stijg tot en met so 25 grade, wat ons vir die naweek kan verwag. So lekker weer waar ons kan verwag, hoop die wind gaan so bykie le, want dit help altyd om die dag mooi te maak. Ons beweeg daarna Grabouwse kant toe op die oomblik so 12 grade met so 13 km per uur. Vandag een prachtige dag in Grabouw met een klein bykie bewolkte weer, maar een matige temperatuur van een maximum van 25 en een minimum van 12. Morgen ook een prachtige dag in Grabouw. Sonskyndag, maximum 24 en een minimum van 9, so die aande raak bykie koelerig. Dan van dinsdag af raak dit een bykie koeler as ons moeilike kans kan kry vir reen ook daar in Grabouw. Temperature wat gaan daal tot met 14 grade maximum en een minimum van 9. Dan gaan het opklaar hier teen woensdag en ons het koelerige weer wat ons kan verwag. Tot en met vrijdag as die temperature net so gaan raak in die tussen 17 en 19 grade. Eers hier teen saterdag volgende naweek gaan ons lekker warm weer verwag as die temperature eers gaan begin warmer word tot en met 24 grade volgende week is saterdag vir Grabouw. Dan beweeg ons na Stellenbosch toe op die oomblik so 14 grade met so 10 km uur wind wat waai, een warme dag wat voorleef vir dag daar in Stellenbosch met sonskyn weer, temperature 28 grade minimum van 14. So ook vir maandag ook een baie warme dag wat ons kan verwag, temperature een maximum 27 en een minimum van 11. En dan skielik raak dit koelerig met bewolkte weer en lekker reen wat op pad is dinsdag moontlik vir Stellenbosch. Temperature slechts 17 en een minimum van 8. Dit gaan dan opklaar teen woensdag en ons het matige temperatuur tot en met vrijdag as die temperature gaan wissel tussen 21 en 22 grade en dan eers weer een warme dag wat voorleef vir saterdag en sondag as die temperature gaan stijg tot en met 27 vir volgende naweek. Dan kyk ons na Kaapstad op die oomblik so 16 grade, 13 km per uur waar die wind waai en vandag het ons een mooi dag, sonskyn weer maximum 21 en een minimum van 15. Morgen het ons ook een bewolkte dag wat voorleef maximum van 17 en een minimum van 14 en dit gaan voortduur tot en met vrijdag as die temperature matig gaan bly tussen 17 en 18 grade is eers hier van sondag wat het gaan warmer word maar dit gaan net so in die 20 grade raak so koelerige weer wat voorleef vir Kaapstad vir die week of as ek sê die matige weer en enigiets wat onder 20 is koel en 25 is te warm as jy in die Kaap bly. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en sommer so vir die rest van die week. Ons sien uit na lekker somers sonskyn weer wat op pad is. Ek hoop die wind gaan so bietjie lê want hy het vir ons ontrent weggewaai die afgelope tyd. Daar's klein kansie dalk vir reën ook, so kom ons, ons hoop maar, dit kom deur. Nog lekker muziek op pad, Danny Kay het ons gehad en ons het nou vir Miley Smith wat vir ons gesê, My Mess.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: So lekker two-step nommerkie vanmorgen so op een sondagochend voorwaarts mars daar in Langklaas daar een keer gehoor. Dit is nou so 32 minuten na 5, daar is natuurlijk nou nie vanmorgen is sal ons sê nie schooftrekken nie, dit is een naweek. Maar kom ons kyk so'n bykie na die sportwereld, hier so paar uitslaan wat ek vir jou kan gee. Ons begin so met vrijdag wat die URC afgeskop het en ons begin daar wat Cardiff rugby teen Zebris gespeel het, vergewen 40-27. Dan was daar een wedstrijd wat die Stormers amper gewen het en ja, ongelukkig kon hulle nog nie een wedstrijd wen daar in Edinburgh nie. Edinburgh het hulle gespeel en hulle het verloor 17-13. En dan was daar een wedstrijd tussen Benetton rugby en Connacht. Connacht het hom gewen 22-19, ook so naalby die wedstrijd. Dan wat gister aan betref het ons afgeskop met die Lewis wat teen Ospreys gespeel het, 35-19 gewen. Dan was daar een wedstrijd die selfde tyd Dragons teen Scarlets Dragons wat haar gemakkelijk wen 38-26. En dan sal ek sê die wedstrijd waarna ek die meeste uitgesien het en baie goeie wedstrijd wat gespeel was teen die Sharks en Leinster. Leinster wat natuurlijk die voorlopers is op die telbord en die Sharks stap daar weg met die oorwinning 26-20 wat hier in die laaste 10 minuten die wedstrijd helemaal gedraai. Gelijk op wedstrijd is in Glasgow Warriors en Ulster 33 elk en dan daar op die heel einde het die bulle ook verloor teen Munster 26-22 ook een naal by die wedstrijd wat gespeel was. Lekker rugby, dis lekker die URC wat afgeskop het en ons sien uit na hierdie naweek is dit ook nog lekker rugby. Kom ons kyk bietjie, daar was ons nog die vroue rugby ook, die Springbokke, die vroue het ook gespeel. Ek sien die uitslaan van hulle nie, wag, hier is het. Nee, dit is nie. Ja, ek het geen uitslaan van dit nie. Dit, excuus, dit gaan vandag plaasvind. Dis reg. Ek het vergeet. So, vandag sien ons uit na die vroue rugby wat speel. Ek dink hulle speel teen Spanje. As ek het nie reg het, kom ons kyk gou. Dit is die vroue Springbok span wat speel teen Spanje en dit gaan plaasvind om by 12 uur vanmiddag. So, lekker waar ons kan uitsien. Nog lekker muziek, Tommy Pett, I Won't Back Down.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM,
4: your community station.

0: Joburg FM 93.6. Here for you.
1: Hier is ingeskakel op Helderberg FM 93.6, ja, en is die Sunday Morning Breakfast eraan. En is weer een groot voorrecht vir pastoor Kobus Brouwers en vir pastoor Hubert weer hier saam met ons te hê wat verlede week ook saam met ons hê was. Goeiemorgen pastoor, hoe gaan het?
2: Alles wel, alles wel.
1: Jy kan ons sien, die Heer is op die troon.
2: Absolutely. Ek het op vriend ook die Herme wat altyd sê dat ons kyk noord, maar ons gaan wes.
1: Dit is een ander pad daar. Ja. Maar kyk met die wind, nou, ek het gister een trouwe gedoen daar by die 12 apostels.
2: Ja.
1: En ek heb vir jou sê die wind het gewaai daar so.
2: Ja.
1: Maar ja, met genade is hulle getrouwd. Dat is goed.
2: Wel vriend, ons groet jy allemaal vanochtend in Jesus' naam. Net een paar vinnige aankondigings, 9:00 vanochtend, is Jubilee Grabouw weer daar by die Soul Food Saal, en van Liesdorp kom ook deur vanochtend, en dis my voorreg vanochtend om vinnig in te kom Grabouw toe, en het een kort woord van die Here te kom bedien, so die wat kan, kry my vinnig in Grabouw vanochtend, Jan van Ekstraat Soul Food Saal, en van ons dierbares van Verliesdorp kom deur vanochtend vir die nagmaaldiens. 9:00 saam met Apostel Herbert in Solaris Pas in die blauw saal. So al ons vriende, gewoonlik het ons goeie ondersteuning in Solaris Pas. So 9:00 vanochtend saam met Apostel Herbert, 9:00 Pastor Plaikies Eesterivier. En dan Evangelist Berg, Pastor Ronnie in Versantekaal, Oudling Weber in Selambos. En dan 10:00 is ek terug by ons hoofkerk in Peru. So dis wat gebeur, vriende, vanochtend in die, al die huise van Jubilee. As jy nabij een huis van Jubilee is, maak gerust het rein. Peru natuurlijk is in Frederikstraat nummer 40. Dit is wat jy kan kry, jy sal die groot blauw vlas sien wat gaan wapper daar met die kerk sy naam op Jubilee. Kan jy gloe? Die jaar is amper voorbij, ons is alweer in oktober maand, 3 maanden om te gaan, en ons vertrou die Here absoluut vir bonatuurlike ding om te gebeur in ons lewe. Dies knie gaan goed saam met die volgend.
3: Goeiemorgen Apostel Brouwers en goeiemorgen aan u. Baie goeie week gehad.
2: Ja.
3: Ja, is tyd om huis toe te gaan.
2: Yes.
3: Voor ons huis toe gaan, moet ons nog dien.
2: Ja, ja. Wel, Apostel, we gaan weer in die week terug, Victoria West. Hy was een blessing vir ons gewees. So, as jy kan, mag gerisse draai sy lories pas. Ek beloof jy, jy gaan verseker gebless wees. Een prachtige lied, dan kom ek terug met een kort woord.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM 93.6.